0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Thank you, everybody.
1: Here's another new song.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. PRO wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
0: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
3: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
1: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
0: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
0: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
0: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
4: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blessed!
0: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
0: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
2: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames. En zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
0: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6

0: mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door

De aanvallen vlogen een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia-hand

0: Haft, dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek uit het verleden en heden.
2: De Muziekfabriek en Ron van der Steen.
1: De Muziekfabriek.
2: Laat je opnieuw verrassen.
3: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn hier getuned voor een uurtje. De Muziekfabriek, snel van start met de eerste drie liedjes. We gaan terug naar 1986.
1: Laat je verrassen.
2: De Muziekfabriek.

0: Niet doen, niet doen, niet doen.
1: About the boy.
0: Dinah Washington. Bekend uit de reclame, hè? Ja, die reclame, precies. Mad About the Boy. Daarvoor zat muziek van Ed Sheeran, Don't. En we begonnen ons rijtje van drie met een liedje uit 1986 van Chico DeBarge, de boer van inderdaad And Talk To Me. Nou, als dat inderdaad het geval is, dan kan dat via ronvandersteen.nl. En anders spreek ik je heel graag via Facebook.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan terug naar 1984.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Queen met I Want To Break Free. Queen is een Engelse rockgroep. De band werd opgericht in 1970 in Londen door gitarist Brian May, zanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor. Met in 1971 een aanvulling van bassist John Deacon. Met tientallen hits in de jaren 70, 80 en 90 is Queen een van de succesvolste popgroepen in de geschiedenis. De band staat bekend om de muzikale veelzijdigheid, de gelaagde arrangementen, harmonieën en de krachtige live optredens. Het optreden tijdens Live Aid in 1985 werd 20 jaar later gekozen tot het beste live optreden aller tijden. De hit I Want To Break Free stond die week op nummer 2. Een week eerder was dat eveneens zo. En dat voor 7 weken hitlijst. Hoogste notering was natuurlijk een nummer 1. De kleine hit is van Roger Waters met The Pros and Cons of Hitchhiking. George Roger Waters, zoals hij oorspronkelijk heet, is een Britse rockmuzikus, basgitarist en songwriter. Waters werd bekend als lid van Pink Floyd, maar sinds midden jaren 80 speelt hij solo. Waters werd in 1943 geboren, 5 maanden voordat zijn vader als tweede luitenant sneuvelde bij de geallieerde landing in Italië. Eric Fletcher Waters was oorspronkelijk leraar en was communist en pacifist. Het verlies van zijn vader had een grote invloed op Waters' leven en veel van zijn teksten zijn antimilitaristisch getint. Het album The Final Cut is opgedragen aan zijn vader. Het gemis van zijn vader komt tot uitdrukking in Another Break in the Wall. Het nummer The Pros and Cons of Hitchhiking stond die week op nummer 26 en kwam van nummer 20. Hoogste notering was 16 en dat voor 7 weken hitlijst. We gaan terug naar week 9 van 4 maart 1984.
2: Grote en kleine hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Rijnstreek FM.
1: Muziekfabriek.
2: Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
2: Verder nog voor je onderweg. De Jukebox Classic. En niet te vergeten de oude lullenplaat. Hier zijn de volgende drie. We beginnen met een lekker popliedje. Luisteren naar Kensington and Streets.

0: Ron van der Steen.
1: Zet ze weer op in de muziekfabriek.
0: De muziekfabriek. Hier is dan weer zo'n lekkere Nederlandse meezanger.

dan? Ik zou Tineke gezegd hebben. Nou ja, misschien draai ik hem zo meteen al eventjes. Drie liedjes op rij. Bill Medley en Jennifer Warnes uit de film An Officer and a Gentleman. Je hoorde daaruit The Time of My Life. Daarvoor zat Nederlandstalig van Brigitte Nijman. Eerder gedaan door Rob de Nijs. De titel is dan ook ongewijzigd gebleven. Goed gedaanheid, hou me vast. En we begonnen ons rijtje van drie met die van Kensington and Streets. Nou, de grote en de kleine hit hebben we gehad. Dan zijn we op weg naar de Jukebox Classic. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. Dusty Springfield heet oorspronkelijk Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. En werd geboren in Londen op 16 april 1939. En overleed op 2 maart 1999. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. We hebben te maken met een Britse zangeres. Ze was één van de populairste zangeressen uit de jaren 60. En kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. In 1960 vormde ze met Tom Springfield en Mike Hurst het trio The Springfields. Maar dat avontuur hield niet lang stand. Want in 1964 ging ze weer uit elkaar en begon Dusty aan een solo carrière. In 1966 scoorde ze in het Verenigd Koninkrijk een nummer 1 hit. Met You Don't Have to Say You Love Me. Waarvan de oorspronkelijke Italiaanse versie een jaar eerder hoorde tijdens haar deelname aan het Sanremo Festival. Het in Memphis en New York opgenomen album Dusty in Memphis uit maart 1969 werd ten tijde van uitgave gunstig ontvangen. Het nummer Son of a Preacher's Man werd een hit, maar het album was in commercieel opzicht een teleurstelling. Luister nog eens uit onze jukebox naar het nummer Wishing and Hopping van niemand minder dan Dusty Springfield. Jukebox Classic.

Je zou gerust kunnen zeggen, dit is nog eens een gouden ouwe. Ik liet wederom de jukebox voor je draaien. Daaruit Dusty Springfield en Wishing and Hopping. En misschien heb je er ook nog eentje voor me in petto. Nou, laat het weten, vrienden en vriendinnen, op ronvandesteen.nl.

Je hebt nog van mij te goed de oude lullenplaats. En die gaan we zo meteen doen. Je hoort achterin volgens Cruel Summer van Bananarama. Daarvoor is wat Chrissy Hynde van het album Stockholm. Hoorde je daarvan A Plan Too Far. En het mag duidelijk zijn, Chrissy staat nog steeds haar mannetje. En we begonnen ons rijtje van drie met Second City en I Wanna Feel.

0: De muziekacademie.
1: Ouwe lullenplaat.
0: Maar het vooruitzicht om een serieuze componist te worden trok hem niet aan. Hij stapte de popwereld in met zijn band Arms and Legs. Dan nog wat andere bands die niets opleverden, ging hij solo. Nadat hij verhuisde naar New York speelde hij met de gedachte om een popalbum te maken zonder het gebruik van een gitaar. Iedereen verklaarde hem voor gek. Voordien was de gitaar het instrument voor de pop en rock. Zijn album Night and Day werd in 1982 een groot succes. Het gaat over het leven in New York. Later zou hij dit nogmaals doen met Night and Day 2. Het album geeft een goed beeld van de diverse muziekstijlen uit de multiculturele samenleving van de Big Apple. In een later stadium zou Joe Jackson de nodige hit scoren en wist hij een groot aantal fans voor zich te winnen. Luister nog eens naar Joe Jackson met het iets minder bekende, maar niet minder mooie He's a Shape in a Grape.
1: Oude lullenplaat.

Dit is nog altijd een uurtje de Muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. We gingen even lekker op de Jazzy Tour in de vorm van de oude lullenplaats. Je hoorde Joe Jackson met He's a Shape in a Drape. Ik heb nog één rijtje van drie voor je in petto, waarvan dit de eerste is. Amy Grant en Baby Baby.

0: en onschuldig. Dit uurtje van de Muziekfabriek zit er zo goed als op. Vergeet niet te kijken op ronvandesteen.nl of me toe te voegen als vriend op Facebook. Nog een tweetal uitsmijters klaarstaan onder die van Clean Bennett en Jazz Client en Redepi. Gevolgd door die Amsterdamse meezinger van Peter Beense. Muziek voor iedereen. Weet je hoe dat heet? Ga nu maar weg. Nou, ga ik zeker doen. Hoewel, we nemen nog even een bakkie. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees lief voor elkaar. En ik zeg maar weer gegroet en adios.
1: Hoort veel muziek en daar kom je de dag wel mee door. De Muziekfabriek verrast je.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken.

0: Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Yeah. Meeting after meeting moet ik hier echt bij zijn. Of ik lever alleen werk, simpeler kan het niet zijn toch. Al die jaren hard voor weinig neef, nu is de prijs zat. Precies waar ik moet zijn, ergens daarboven, dit is mijn spot. Die water draait.

waar de jongens jagen op de A16. Zo de weg af naar de kitchen en je ma niet zien. Krijg ik sowieso de tap, maar ik sla misschien. Ik heb die millie niet getikt, maar heb hem zwaar verdiend. Weer gevallen in mijn oude gewoontes. Dit is vee, mijn girl, ik heb de cloud niet eens nodig. Heb geen cruisers voor mijn pap en al mijn gouden horloge. Nee, ik ben humble tot de dag, ik lig in touwen naar bodem. Als wereld dat we winnen, staan pole position. Ieder zijn ding, nee, volg mij niet, homie, volg je richting. Free op de guys, het liefste nu nog wachten op de zitting. Lange wierie, dikke barba, ik lijk op een viking. Maar let op straks, dan ben ik oud, rijk, dik en kaal. De whip die staat al outside, ready, zo word ik onthaald. Ik loop de store uit 4 tassen, ik heb niks betaald. Het is normaal, grappig, toen ik niet had, plukte ze mijn kaal. Wil helemaal gekomen.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7.

0: Hallo en welkom bij een nieuwe Jep-sessie met
1: Sanne.
0: Ja, ze is nu officieel echt terug.
1: Yay!
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Hoe voelt het om weer volledig in Nederland te wonen?
1: Wel goed hoor. Ik moet even weer wennen aan de Nederlandse drukte. Ik was 2 dagen geleden in Utrecht en toen dacht ik, jeetje, wat een drukte.
0: Ja, maar dan heb je ook wel meteen Utrecht. Dat is ook best wel gewoon echt.
1: Ja, maar verder heel goed eigenlijk. En het is wel lekker om weer mijn eigen kamer en zo te hebben.
0: Ja, dat is ook wel lekker, ja. Niet met vieze, snurkende mensen delen.
1: Nee.
0: Maar wij waren dus op business trip geweest.
1: Ja.
0: Naar de Alpen.
1: Ja, en we hebben even goede inspiratie opgedaan voor de radio.
0: Ja, en één liedje wat wel een aantal keer voorbij is gekomen op die business trip, gaan we nu eventjes spelen. Het heet The Golden Age. Ik ben trouwens heel sloom, dames en heren. U moet het me vergeven, want ik ben brak. Dus misschien moet Sanne het voortouw even gaan nemen, deze Jep-sessie. Een Sanne-sessie wordt het. Maar ik ga wel mijn best natuurlijk doen. Waar waren we ook weer gebleven? Oh ja, The Golden Age van The Asteroids Galaxy Tour. Komen uit Zweden. En het is echt een heel erg gezellig liedje, vind ik zelf. Dus ja, veel luisterplezier.

0: Asteroids Galaxy Tour. Uit Zweden dus, met The Golden Age. Weet je nog de iPod?
1: Ja.
0: De iPod Touch.
1: Ja.
0: Je had wel bepaalde nummertjes die daar dan standaard op stonden. En blijkbaar was Around the Bend van hun, dat is niet deze, maar een andere.
1: Ja.
0: Die was, stond daar als standaard op.
1: Wow.
0: Dus dat was wel. Daardoor zijn ze ook mede groot geworden. Ze hebben in veel voorshows gespeeld. Vrij bij Katy Perry. Ook nog eens. Wel grappig.
1: Mm-hmm.
0: Dus leuk bandje uit Zweden dus. Wel inmiddels doen ze geloof ik niet meer echt veel muziek maken. Helaas. Hun hoogtepunt zat wel ergens in de 2010s.
1: Mm-hmm.
0: Geloof ik. Maar jij had een nieuw Camino nummer.
1: Ja, want ik dacht, we blijven nog even in de trips weren. Of van de tripjes. En deze had ik dus weer gehoord van iemand van de Camino. Die zei tegen mij, je moet dit nummer luisteren. En de persoon in kwestie was Garant. En ik had altijd heel veel moeite om zijn naam goed uit te spreken. Maar ik geloof dat ik het nu goed doe. En hij kwam uit Sierra Leone. Maar eigenlijk, ik spreek dat niet helemaal goed uit, maar eigenlijk ook alweer Wales. En hij speelt in een koor. En dit is zijn favoriete nummer om met dat koor te zingen. Dus hier is Gloria van Laura Branigan.

0: Gloria van Laura Branigan dus. En Garant was erover geschokt dat ik dit nummer niet kende. Maar ik vond het wel een lekker vrolijk nummer. Best een leuk nummer als je aan het wandelen bent.
1: Ja, ik ging het vragen. Heb je deze veel geluisterd tijdens het wandelen?
0: Nee, dat niet per se. Maar ik had hem wel in mijn lijst opgeslagen. Ik heb sowieso niet zo heel veel muziek geluisterd tijdens het wandelen. Maar als ik hem dan even weer hoorde, dacht ik wel even zo aan het moment dat hij die liet horen.
1: Hij is wel echt ook heel vrolijk, inderdaad.
0: Ja,
1: dus dat is een beetje. Het is wel een doorstappert.
0: Ja, zeker. Eigenlijk. Zeker, ja. Wel even zo een liedje dat je even om je heen kijkt en alles even weer waardeert of zo.
1: Ja, dat is inderdaad best wel zo. Het volgende nummer is dat niet echt. Die is een beetje duister.
0: Maar goed om een beetje balans te hebben.
1: Ja, precies. Je moet het een beetje uitbalanceren met elkaar.
0: Ja.
1: Het is van een van mijn nieuwe favoriete artiesten. Massive Attack. De pioniers van het genre trip hop. Eigenlijk degene die er mee zijn begonnen, zo ongeveer. Oh, daar komt hij nu. Die horen jullie vast niet. Er komt hier een grasmaaier langs, maar die horen jullie helemaal niet. Dus dat is helemaal niet eens relevant om over te praten. Dus ik ga er weer niet over hebben. Massive Attack dus. Ze komen uit Bristol. En daar was een soort van de hip-hop werd daar groot tegelijk met heel veel influence van Jamaica. En toen uiteindelijk is daar een beetje een soort van duistere, rare genre uitgekomen. En dat is trip-hop. Dus ik ga me gewoon erin knallen. Hij is wel, wat ik zei, duister. Duister kan je wel het noemen, vind ik. Hij heet Eurochild. Hij is trouwens van Massive Attack en Tricky. Tricky zat vroeger bij Massive Attack, maar is toen zijn eigen ding gaan doen. Dus, Eurochild.

Euro Child van de One and Only Massive Attack. Ja, ik word altijd wel vrolijk van deze muziek. Ook al is het wel erg... Nee, deze valt qua grimmigheid nog wel mee. Je hebt nog veel ergere. Als je echt heel erg grimmig wil, dan moet je naar Tricky luisteren. Want dat is echt gewoon... Ja? Die heeft echt hele duistere muziek. Oh. Ook de teksten en zo zijn geloof ik heel duister. Ik heb er nog nooit echt naar gehoord. Want zo duistere muziek vind ik nou ook weer niet leuk. Want het moet wel leuk blijven. Het moet wel gezellig blijven, een beetje. Vind ik. Maar gelukkig hebben wij daar in Nederland een hele goede artiest voor. Ontworpen, bedacht. Mm-hmm. En het is een duo en ze heet Akda en de Munnik. En ik ben daar gisteren een beetje, heb ik twee albums helemaal geluisterd. En eigenlijk is het stiekem best hele leuke muziek. En de teksten zijn ook heel erg leuk. Dus een uitblinkertje vond ik deze. Heet Dag is mee. En het gaat over dat hij een oude kennis tegenkomt die achter de ramen staat in de wallen. Dus

0: Akda en de Munnik. Vooral Akda dit keer.
1: Ja.
0: Eigenlijk alleen maar Akda.
1: Mooi nummer.
0: Ja, vind ik ook.
1: Hij kan ook echt mooi zingen.
0: Ja, hij kan echt heel goed
1: mooi
0: zingen.
1: Mooi stem.
0: Ja, cool. Zij waren ook, ze waren echt in de theater en zo begonnen. Dus daarom zijn hun teksten ook zo goed. Omdat zij waren vroeger gewoon, hoe heet het? Op het podium van musicals en zo te vinden. En toen zijn ze uiteindelijk muziek gaan maken.
1: Leuk.
0: Met z'n tweetjes. Dus
1: gezellig.
0: Vandaar.
1: Nu gaan we door naar het volgende nummer. En dit is een nummer van The Smiths. En het nummer heet How Soon Is Now. Je hoort het intro. De intro hoor je nu.
0: Sorry. Bijna.
1: En wel een grappig feitje, want dit nummer is volgens mij van het album van Meat Is Murder. En de zanger was vroeger extreem vegan. En tegenwoordig eet hij gewoon weer vlees. Dus ja, how soon is now?

0: How soon is now?
1: Van de Smits.
0: Maar hij is dus helemaal rechts en non-vegan en een pipo geworden.
1: Ja, hij was eerst heel links en progressief en nu is hij een beetje rechts.
0: Naar de dark side gekeerd.
1: Ja.
0: Oh, oh, oh, oh, tja. Oh. Maar wat was het nou? Meat kills?
1: Wat was het meat nou? Is murder.
0: Meat is murder. Aha. Nu eet hij weer vlees. Gekkie.
1: Ja. Zo zie je maar weer hoe mensen kunnen veranderen.
0: Nou, inderdaad. Dus, maar dat kan ook gewoon positief natuurlijk gebeuren.
1: Ja, absoluut.
0: Gelukkig. Misschien moeten we dat er dan maar uithalen.
1: Ja.
0: Dit was ook wel, deze hebben we ook wel een paar keer opgehaald in de auto.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nog een nummertje dan, die we ook veel hebben opgehaald in de auto. Erg veel. Of tenminste, ja, dat komt door mij, want ik vind deze gewoon heel erg leuk. Ik vind het zo raar, dat dit gaat dus over Twist and Turn van Sor en, jawel, Ronnie Flex. En ik vond het vroeger verschrikkelijke muziek, dit soort muziek. En op de een of andere manier ben ik ook veranderd. Net zoals, hoe heet hij nou? Van de Smiths? Ik weet het niet meer.
1: Weet ik ook niet.
0: Oh, fake fan. Fake fan.
1: Nou.
0: Maar ik vind het gewoon... Ik vind het gewoon... je gaat wel horen wat voor muziek ik het over heb als ik hem aanzet. Alleen dat al. Dat vond ik verschrikkelijk vroeger. En nu kan ik het ineens gewoon accepteren en zelfs waarderen. Nummer heet Twist and Turn van het Insomnia album van Sor. Gaat over insomnia vooral.

0: Twist and Turn was zo. We waren het bijna vergeten dat die afloopt. Die
1: was nummers, een heel abrupt einde.
0: Ja, die nummers die eindigen allemaal best wel abrupt, omdat ze in elkaar overlopen op het album. Dus dan ineens is hij klaar.
1: Ja. Wel echt een aanrader ook, dat album, om die helemaal te luisteren van begin tot eind.
0: Echt heel erg leuk.
1: Ja.
0: Hij is echt goed. Oh my god, citroenvloek. Nu mag jij niks meer zeggen. Nee, grapje. Doe maar, Sanne.
1: Oh, oké. Okay. Hele saaie aflevering anders. nu een nummer van... sorry. Waar ik wel voor fangirl over haar, over Little Sims namelijk. En ik kwam met dit nummer omdat ik even aan het opzoeken was welke artiesten ook weer allemaal op Down the Rabbit Hole komen. Dat is namelijk over 2 weken alweer. En zij gaat daar optreden. Dus mocht je nog niks te doen hebben over 2 weken in het weekend, dan is Down the Rabbit Hole daar om jou te vermaken.
0: En bakken met geld over.
1: Ja, misschien dat ook. Bijzaak. Maar misschien kan je dit nummer dan wel in het echt horen. Hier is Young van Little Sims dus. Van het album Lotus.

0: Het is bijna een einde alsof het volgende nummer ook aan zit te komen.
1: Ja, wel een beetje zo, hè? Misschien is dat al, zit dat allemaal ook wel zo in elkaar.
0: Ja, dat zou je bijna denken dan.
1: Ja, gekkigheid. Gekkigheid.
0: Ja. Jeetje. Oh, we moeten nog steeds een dilemma doen, Sanne. Oh my god, dat zijn we helemaal nog niet gedaan.
1: Laten we dan maar snel even naar muziek luisteren.
0: Ja, dan kunnen we daar eventjes flink over nadenken.
1: Ja, want dit nummer, deze artiest, de Mary Wallopers, die komen ook op Down the Rabbit Hole. Ik ben wel een beetje reclame aan het maken, maar goed.
0: Ja, poster girl.
1: Ja, maar het is wel echt een leuk nummer ook. En ik denk zeker leuk op een festival.
0: Ook dit genre is... shout-out trouwens, eerste muziek.
1: Ja, dit is The Juice.

0: var helemaal hem, hè?
1: Absoluut.
0: Irish rock and roll.
1: Lijkt me zo leuk om dit live te zien.
0: The Juice, ja. Dat is echt heel grappig,
1: ik zie het voor me een beetje regen, weet je wel.
0: Ja, het moet wel regen en je moet wel Guinness drinken. Want anders dan klopt het gewoon echt helemaal niet.
1: What?
0: Joh.
1: Hè?
0: Precies had ik een verhaal aan het doen.
1: Nou, wat onaardig.
0: Een irritanto die dat de hele tijd aanzet.
1: Ja.
0: Nou, heb je een dilemma voor me?
1: Zeker. En ik blijf even in de festivalsferen.
0: Jongen.
1: En ik zat even te denken, want ik zat even aan het festival te denken en aan het kamperen, het kampeeraspect daarvan. En nu heb ik mijn dilemma. Zou jij liever heel erg dicht bij het festivalterrein zitten? Dus dat je dan maar 5 of 10 minuutjes hoeft te lopen. Maar dat je omringd wordt door mensen die dag en nacht hele harde muziek hebben.
0: Ja.
1: Of? En misschien dan een soort Duitse slagermuziek.
0: Ja.
1: Of zou je dan...
0: De tweede optie.
1: Of zou je liever heel ver moeten lopen. Dus dat je in de allerverste camping zit. Dus dat je dan misschien elke dag al 40 minuten of zo moet lopen. Heen en terug om bij het terrein te kopen. Maar dat je dus wel rust hebt.
0: De tweede optie.
1: Ja?
0: Ja. Ik ben niet zo'n iemand die daar tegen kan.
1: Ja, oké.
0: Maar ja, op zich, je kan oordop in doen. Ja. Die werken wel echt, treats. Ja. Maar ja, dan loop ik wel een eind.
1: Ja, oké.
0: Okay. Denk ik. Het is ook wel lekker om je homebase een beetje dichtbij te hebben.
1: Ja.
0: Maar nee, ik al helemaal met die muziek van je.
1: Dat ga ik. Vind je dat niet leuk?
0: Ik haat dat.
1: Echt?
0: Mijn vader die torment me altijd, want hij vindt dat leuk. En wat zou jij kiezen dan?
1: Misschien wel het eerste. Dan hoop ik dat ik gewoon elke keer zo kapot ben dat ik dan toch wel in slaap val.
0: Ja, oké, dat kan ook. Tja. Mijn dilemma dan maar.
1: Ja, graag.
0: Mijn dilemma is... als je... Je moet altijd... Je bent je vanaf dit moment altijd onder de invloed van een druk. Alcohol, wiet. Ja. Alles, ook de illegale en de legale, het hele spectrum aan drugs. Pijnstillers.
1: Ja, alles?
0: Alles. Gewoon... Je mag één van alle drugs kiezen waar je altijd onder de invloed van bent. Je hele leven lang. Welke zou je dan kiezen?
1: Hoe erg onder de invloed?
0: Nou oké, stel je... Oké, we doen het aan de hand van dronken. Dus tussen nuchter en echt dronken zit je gewoon op de helft ongeveer. Dus altijd zo'n beetje zo aangeschoten. Lekker aangeschoten.
1: Misschien wel gewoon alcohol dan. Want misschien kan je dan nog een beetje functioneren in de maatschappij. Ik denk als je de hele tijd strak staat. Of misschien gewoon een pijnstiller.
0: Fentanyl.
1: Nee, misschien zou ik wel gewoon alcohol kiezen, denk ik.
0: Ja, maar dan denk je dus echt nooit meer scherp, hè?
1: Nee, maar ja, misschien weet je dat op een gegeven moment ook niet meer.
0: Ja, oké.
1: En jij?
0: Ik denk dat ik... psilocybine.
1: Van,
0: gewoon truffpaddo's-achtig. Dat doen mensen dus, microdosen. En dan ben je dus altijd een beetje onder de invloed van die dingen. En dan ben je dus altijd een net soort van...
1: Ja, oké, maar ik vind microdosen matig. Wel... Dan is dat hetzelfde als die film van die mannen die elke dag een heel klein beetje alcoholpromillage hadden, toch?
0: Huh?
1: Weet je waar ik het over heb?
0: Nee. Okay. Ja, ik lijkt me echt totaal niet chill om altijd aangeschoten. Nou, op zich ook wel. Maar je wordt ook gewoon... Je zit ook een soort van constant met een vervelende maag en met alles. Hè? Want je hebt wel alle effecten ervan.
1: Okay.
0: Het is niet dat je ineens geen effecten meer hebt. Ja. De bijwerkingen heb je ook gewoon. Okay. Alles.
1: Ja.
0: Maar alcohol dus?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, wat doe je enthousiast mee aan dit dilemma, zeg.
1: Oh.
0: Oké, muziek. Eventjes een nummertje wat ik al heel erg lang heel veel luister. Het is van The Arcs. En dat is een band die geleid wordt door een van de twee frontmannen van The Black Keys. Die zijn wel redelijk bekend. En het nummer heet Put a Flower in Your Pocket. Nou, ik vind hem gewoon heel cool. Mooi indie nummertje. Goed passend bij zomer. Leuk nummer. Van de Arx dus.

0: put a flower in your pocket van The Arcs. En dat was dan ook weer het ene laatste nummertje.
1: Wat gaat de tijd dan toch weer snel, ja, hè?
0: Vergeef het ons van de iets wat slome post-business trip. Post-business trip sloomheid, ja, aflevering.
1: Nog even alle inspiratie die we hebben opgedaan nog even verwerken. En even in de praktijk nog even toepassen. Maar ja, de ideeën precies. Zijn daar. Ja. Maak je daar vooral geen zorgen over.
0: Ja, precies. We gaan het nog eventjes er grondig over hebben hoe we het onze inspiratie gaan laten doorschijnen in onze radio-kunsten.
1: Ja. Want we zijn nu al bijna. Want morgen is trouwens, voor mensen die in Wageningen zijn, is het Summer Vibes Festival op de campus. En dat is gratis voor iedereen, geloof ik. En om 8:00 komt Typhoon optreden.
0: Oh my god, de man met de bijzondere stem. Ik vind dat hij een bijzondere stem en een bijzonder accent heeft.
1: Ja, oh mooi.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, en vorig jaar, toen Summer Vibes Festival was, toen ging ik daarvoor even met jou, Jep, naar RTV. Om even voor mij in ieder geval, voor de allereerste keer
0: echt
1: te kijken naar hoe het is om radio te maken.
0: De eerste keer een jaar geleden?
1: Ja.
0: Toen was ik saai.
1: Naar dat festival?
0: Nee, ik ben daar niet geweest. Ik ben eigenlijk nog nooit geweest, misschien wel. Nee. Ben ik toch ook een saaie dodo, zeg?
1: Ja, vorig jaar was ook mijn eerste keer, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Miste ik wat? Wie waren er toen?
1: Nou, en of je wat hebt gemist. Want vorig jaar was de bekendmaking van Wormy.
0: Oh ja, dat was ook zo.
1: Dat was echt vet. Ik denk wel misschien wel het beste moment aan mijn studentenleven. En toen heb ik haar nog gezien in de bunker. Toen heb ik een foto met haar.
0: Oh my god. En vond ze alle fame leuk of vond ze het te veel?
1: Nee, ze kon nog wel handelen. Maar misschien dat het daar nu wel...
0: Ze is geloof ik ook uit Wageningen.
1: Daar heb je een punt. Helaas. Dus ik hoop voor haar dat de fame haar niet achterna gaat. Of naar haar hoofd stijgt, weet je.
0: Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Oké. Laatste liedje.
1: Een banger van een nummer.
0: Sassy.
1: Echt een banger.
0: Sassy muziek.
1: Dit is Work It van Missy Elliott.
0: Tot volgende week.

0: En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
1: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
0: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
0: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: This is Dance Tracks with DJ Mr. Grey.
3: DJ Immortalize. Hartelijk welkom bij Dance Tracks vanavond. En je bent er ook weer bij, hè? Immortalize.
4: Zeker weten.
3: Ja. Wat gaan we draaien? Oh, heb je een beetje een idee?
4: Nou, ik heb al platen gehoord waar ik denk van zo, dikke houseplaten, techno.
3: Ja. Wij struinen altijd een beetje TikTok af om te kijken van wat zijn de nieuwe nummers. En ja, daar hebben we gewoon een 20-tal uitgezocht ook. En die ga je in deze uitzending horen.

0: Titan en Carter Will, Heroes of You. Ja, het is weer gezet wat we gaan draaien vandaag.
1: Precies, ja. En je luistert naar Dance Tracks, niet naar Campus Radio. Want normaal gesproken is Campus Radio altijd aanwezig tussen 8 en 9 uur. Maar nou vallen we eventjes in voor Kees en Philip. Maar volgende week dan zijn ze er weer met alle nieuwtjes van de campus.

even een beetje afgestruind en Instagram om te kijken of daar DJ's nieuwe nummers uitbrengen. En die hebben we eventjes gepakt om vanavond dus te draaien voor jou. Doen we tot 9 uur. En zo af en toe krijg je ook nog wat informatie zo ertussendoor. Straks over DEFCON 1 bijvoorbeeld ook, want ik heb hier een liefhebber naast me zitten, jongens, helemaal wild van DEFCON 1. Die tering, Harry.

0: quotes gezegd van ik ben blij dat Defcon is afgelast. Want nu krijg ik al die hardstylers, die Vitesse-liefhebbers, krijg ik allemaal over de vloer natuurlijk van. Wat zeg je me nou, Tom?
1: Oh.
0: Maar we hebben een specialist hier naast ons zitten, DJ Immortalized. Ja, die zijn wel ook wereld van Defcon 1. Het eerste gesprekje maar eventjes. Wat vind je ervan dat het afgelast is?
1: Ik vind het goed dat ze het gedaan hebben. Want ik denk, als het door was gegaan, het was die dag, was het gewoon eventjes 37 graden.
0: Precies.
1: Ja, dan kan je geen festival organiseren waar honderdduizenden mensen komen. Want er was gewoon hele grote problemen veroorzaakt.
0: Huh?
1: Wat ik wel jammer vind.
0: Yeah.
1: Maar ik vind gewoon, dat doe je niet als muziekliefhebber. Gewoon überhaupt. Dat is het hele terrein slopen.
0: Precies.
1: Dat er de merchandise zijn gestolen. Dat vind ik, ja, vind ik te ver gaan.
0: Ja.
1: Jij als techno-fan?
0: Ja, nee, ik ben heel netjes opgevoed. Ik zou dat ook nooit doen. Nee, serieus.
1: Nee.
0: Dat vind ik het dan zelf ook, hoor. Maar dat is overal natuurlijk zo een beetje. Hè? Want als het je niet zint, dan breken we de boel maar af. Heel raar.
1: Ik snap ook wel dat je boos bent. Want mensen betalen dik €500 voor een ticket.
0: Mm-hmm.
1: Maar breed dan niet de hele tent af.
0: Ja, ja. Nee, vind ik ook. Precies. Houd netjes gewoon ook. Krijgen ze het geld terug?
1: De geld krijgen ze terug. Of ze konden een ticket krijgen voor volgend jaar of zo.
0: Ah, precies, ja. Nou, even afkondigen nog. Je hoorde Remember Me van Diego. En ja, dat was eigenlijk... Oh nee, sorry. Je hoorde My Hums van Twin. En dat is een remix van de Black Eyed Peas. Ja, ik weet niet of de klavertje al ontdekt had dat het erin zat.

van Remix, Pakeman. Als je een beetje op de hoogte bent van de oude disco uit de 70 jaren zoals ik, dan weet je dat dat ook toen de tijd gewoon een oud disco nummer was. Ja, zometeen hebben we hierna weer eentje. Maar eerst eventjes wat nieuws, want morgen 3 juli dan kun je om 10 uur in gesprek gaan met de klimaatburgemeester Julian. Hij zit dan bij de bibliotheek. Kun je offline gewoon eventjes wat drinken met hem. Of wat dingetjes doorspreken als je dat graag zou willen. Dat doet hij elke eerste vrijdag van de maand. Zit hij dus bij de bibliotheek. Dus de eerste vrijdag van de maand om 10 uur. En kun je vragen aan hem stellen. Of misschien ook wel creatief aan de slag. Dan loop je dus de stad door van hey, ik wil dat veranderd worden. Of moeten meer bomen komen. Moet dus wel over het klimaat gaan. Het is weer zo'n remix. Maar dan van Hugel en Bam Bam.

0: komt door het oorspronkelijk van Hoogel. Die maakt een beetje wat Afro House-achtige tracks. Maar dit is wel eventjes wat anders, hè?
1: Heerlijk dit.
0: Ja, dus een remix daarvan.

0: Broken Dreams van Taijo. Of niet? Zoiets, ja.
1: Ja, denk het wel.
0: Muziek zou het zijn. Wij denken dan altijd, het is gewoon een beetje house-achtige.
1: Ik denk house, electro house.
0: Electro house, ja. Precies, precies, ja.
1: Maar Mr. Grey.
0: Ja.
1: Eén vraagje. We zitten helemaal van, dik muziek en zo.
0: Vette muziek, ja. Vette muziek. Yeah.
1: Een live setje kunnen we van jou volgende week verwachten?
0: Ja, volgende week kunnen we doen, ja.
1: Op de radio?
0: Precies. Ja, kunnen we zeker wel doen, ja.
1: Dus zet het alvast in je agenda.
0: Even eventjes weer testen, ja. En probeer ook televisie erbij te zetten. En dat
1: helemaal
0: ook.
1: Goed.
0: En
1: dan,
0: of ik een half uur en jij een half uur.
1: Gelijk het hele plan. Ja, tuurlijk. Ja, doen we 100%. Kijk, zet het alvast in je agenda, joh.
0: Volgende week hebben we namelijk wel weer Campus Radio om 8 uur. Oh. Maar dan tussen 9 en 12 hebben we altijd house mixen of echte soul mixen. Wat oudere disco mixen. Maar soms ook wel een keer een lekkere vette techno mix. Maar dan gaan we gewoon tussen 9 en 10 uur hier live een mix neerzetten. Ik techno, en wat ga jij draaien?
1: Nou, ik denk je voorwerk hardstyle.
0: Hard wel? Van hard?
1: Ja, je voorweek hardstel, maar ja. Zet het in je agenda.
0: Hardstel, volgende week inderdaad. We maken het al bekend op Facebook en Instagram. Mr. Grey en Immortalize tussen 9 en 10.

0: is eventjes moeilijk te raden welke artiest dit is, want je kent hem van de trance scene. Hij was echt de king of trance. Het is Armin van Buuren die een beetje naar deze kant is gegaan. Een beetje electro house ook,
1: ja,
0: hier, dachten wij zo bij onszelf. En hij wil ook nog eens een uitstapje maken naar de techno. Gaan wij ook doen natuurlijk, want dat is een beetje mijn genre. Ik moest me toen de tijd vorig jaar, zo'n beetje 16 oktober weet ik nog, ook nog een set draaien hier voor Campus TV. Ja, ik ben natuurlijk een specialist in de oude disco van de 70 en 80 jaren. Want ik heet niet voor niks Mr. Grey, hè?
1: Melkfabriek.
0: We gaan proberen om mij ook zichtbaar te maken volgende week. Dan gaan we eens even kijken of we ook televisie hier radio kijken kunnen gaan maken. En je dit, hè? Lekkere uptempo muziek. Lekker indrinken in je huiskamer. Een biertje erbij. Straks om 11 uur ga je misschien naar je sociëteit. Of misschien weer wat thuis. Misschien zijn de colleges al afgelopen. Weet ik niet. Dit komt alweer een beetje in de richting van

0: dat is natuurlijk nog geen techno, hè. Want het komt een beetje in de buurt qua tempo.
1: Beetje.
0: Af en toe hoor je een beetje wel lekkere bas, maar het is zeker nog geen techno. Nee, beetje techno.
1: Met een K, of niet?
0: Techno met een K, ja. Die ga ik volgende week ook draaien.
1: Of niet?
0: Het is het standaard grapje bij ons inderdaad ook door te zeggen. Die Tom Posten, die draait met techno met een K. Oftewel Mr. Gray, thanks for techno met een K.
1: DJ Snake.
0: Ja, blijft niet allemaal op tempo, want het is een beetje Afro House.

0: Je hoorde achter elkaar No Love For You van Regards. En dit was Free Your Minds van Prospa. Die man heeft 10 miljoen streams per maand. Hè? Jeetje man.
1: Niet normaal.
0: Dat moeten wij gaan lukken, hè, met Mr. Grey en Immortalize.
1: We gaan er overheen.
0: We gaan er overheen. We gaan het proberen. We gaan proberen of dat kan. We gaan het tempo weer een beetje opschuiven. Eli Brown is hier met Be The One.

I call her

0: toch dat het een aardige remix was, maar het valt op tegen, denk ik of niet?
1: Ik vind het van wel.
0: Ja, hè? Ja,
1: in mijn muziek.
0: Klinkt niet helemaal zo lekker. Maar I Call It Stephanie, dat is in de discotheken en de nachtclubs, kun je lekker meezingen dan, hè? Daar gaat het een beetje om.

zitten wel een beetje op de Electro Tour in deze uitzending van Dance Tracks met DJ Mr. Grey en DJ Immortalize. Was de Lost My Mind van Massano. Je hoort al Move Like This, Move Like This. Sluit af met de tune of het anthem van Defcon 1. Dit is Flesh Your Care met Move Like This.

0: heet Move Like This, Like This. Ja, we draaien wel meer nummers Like This volgende week.
1: En wat we over hadden, de anthem van DEFCON 1 van Beastruck en E-Live. Dit ja. is Secret Auto.
0: Ja, als troost voor iedereen die naar DEFCON is gegaan en onverrichte zaken kon teruggaan naar huis. Draaien wij de anthem, The Secret Oath of DEFCON 2026. Je moet je lichtshow er maar zelf bij bedenken.
2: To protect, dedicate and celebrate. We swear to ourselves.

Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt

0: Oekraïense autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
1: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

naar Campus Radio, of in dit geval Dance Tracks, krijg je tot met 12 uur een lekkere mix te horen. Het is een house en een session mix van DJ Mars.

Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
0: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt.

0: alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.